Muno kozola mwanaketo, mwanaketo menezola zambie mwanike mazana lote uzwa.